Ki Freude! Goed, dat we geen jetang hebben met die manta. Dat we de champion. Kijk, dat we de champion in manta. Funky, dat is alleen maar net een babuwa. Maar met die beker zijn er ook veel aan bij de melletjes. Gedumeld, dat we de champion. Just up,